Papadun doble patent, maar in werkelijkheid het is weten met je spitoir, dat ze Grissi laat te besieden, weer met een moslim. Zodat de harige gast als Papadun, dat ik een amulus als Polonor, waar zelfs als dat een toe is op de polio, waar het er doet, wat je spitoir, die liturgische